0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is natuurlijk weer een nieuwe dag en die begint altijd extra vroeg. Tenminste, voor mij wel, want ja, het is een paar minuten over zes en ik zit al in de studio. Dus ik heb mijn ontbijt al gehad. Ik heb mijn veters had ik al snel gestrikt. Ik had de kleren alvast klaargelegd. Dat doe ik altijd de dag voordat ik zo vroeg moet opstaan. Want anders dan sta je zo lang voor de kledingkast. En dan is het toch handiger als je dat de dag ervoor alvast even geregeld hebt. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar ik denk, aan de andere kant van de radio, ja, misschien dat je echt pas net wakker bent. En dat je denkt, maar Joni, zo wat vrolijk, zo even rustig aan. Ik ben er pas net een paar seconden. Ja, maar goed, mijn wekker gaat natuurlijk eerder. Hè? Dat heb je af en toe. Ja, dus ik ga ervoor zorgen dat jij thuis ook lekker op gaat staan. Dat gaan we natuurlijk doen met een aantal vaste onderdelen van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van de sprookjesboom? Die straks voorbij komt. We hebben de superhit die we moeten laten horen. De ontbijttip. We gaan prijzen weggeven. Dat hoort natuurlijk allemaal bij de ochtendshow. Maar dat gaan we niet allemaal meteen nu doen. Nee, want dat zou wel heel enthousiast worden over een paar minuten over zes. Nee, die ochtendshow duurt tot 9 uur. Dus we hebben uitgebreid de tijd. Laten we dan maar eens eventjes iedereen ook echt gaan wakker maken. Die muziek van de Droomvlucht was leuk, maar we gaan nou het tempo een beetje opvoeren. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
1: Ezeltje, strakje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Als je hem helemaal voelt, strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën, terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oeh. Ja, en dan maar even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen, maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, oh. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou, en dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was de draak bijzonder uit zijn humeur.
1: In het bos...
2: Wegwezen!
1: Waarom bent u zo boos?
2: Ik word altijd woest als mensen de schat komen stelen.
1: Maar dat wil ik helemaal niet.
2: Oh nee? Iedereen komt hier altijd alleen maar om de schat te stelen. Het zijn allemaal dieven.
1: Maar komen er dan nooit vrienden of vriendinnetjes om te spelen of zo?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Wat zielig. Hier, neemt u dit koekje maar. Omdat u zo alleen bent. Ik krijg altijd het laatste koekje mee als ik bij oma ben geweest. Maar vandaag is het voor u.
2: Dankjewel, hoor.
1: Ik ben vanaf nu een vriendinnetje, hoor. Alsjeblieft. Morgen geef ik weer een koekje aan de draak.
2: Wacht! Kom terug! Je krijgt ook nog iets van mij. Kom maar gerust binnen, als je wil. Kijk eens, alsjeblieft.
1: Oh.
2: En je hoeft geen u meer te zeggen.
1: Het is prachtig. En in de zon is hij nog veel mooier. Dank u wel. Ik bedoel, dank je wel, draak.
2: Alsjeblieft, vriendin.
1: Morgen ga ik weer naar oma en de draak. En de draak, morgen ga ik...
2: En dat terwijl ik niet eens van koekjes hou.
3: Nu moet jij duwen.
4: Ik duw al de hele middag.
1: La, la, la, la, la, la, la,
3: Roodkapje, wil jij duwen?
1: Ik heb geen tijd. Ik heb mama beloofd om op tijd...
4: Wat heb jij nou?
3: Oh, wat een mooie ketting.
4: Nog mooier dan die van prinses Assepoester.
1: Dank je.
5: Wat? Mooier dan Assepoester?
4: Hoe kom jij er eigenlijk aan?
1: Van de draak.
4: Maar waarom?
1: Omdat ik hem een koekje gaf. Omdat ik zijn vriendinnetje ben.
3: Eén koekje maar? Wauw!
5: Eén karig klein koekje voor een prachtige parelketting. Eén koekje voor één ketting. Het heksenhuis heeft 100.000 heerlijke koekjes.
6: Haha! Kijk eens, draak. Die heb ik allemaal van mijn hartstikke heerlijke heksenhuisje gehaald. Voor jou.
2: Koekjes en snoepjes. Jij wil zeker ook vriendjes worden, hè?
6: Natuurlijk niet. Je krijgt gewoon... koekjes en snoepjes.
2: Maar ik hou niet van koekjes. En al helemaal niet van snoepjes.
6: Niks mee te maken. Goud, geld, glimmend gesteente wil ik. Net als Roodkapje, dat vriendinnetje van je. In ruil voor al het snoepgoed.
2: Dus je wilt geen vriendjes worden?
6: Natuurlijk niet. Een schat moet ik.
2: Hoepel dan maar op.
6: Dan weet ik het goed gemaakt. Dan vang ik morgen Roodkapje, je nieuwe vriendinnetje. En dan mest ik haar vet en dan vreet ik haar op. Haha, wil je dat soms?
2: Goed, ik geef je een schat. Ik geef je het mooiste wat ik heb. Wacht even.
6: Ik hoor het al rijkelijk rinkelen.
2: Alsjeblieft.
6: Dankjewel. Ik ben echt heel benieuwd wat erin zit.
2: Het is echt de mooiste schat die ik ooit heb gekregen. Iets mooiers had ik je niet kunnen geven.
6: Aha, de schat! De schat van de draak! Voor een paar koekjes!
2: Zo, die zal nog op haar neus kijken.
0: En dat was ook zo. Thuis maakte de heks haar pakje open. En daar zat niet veel in.
6: Ah! Eén koekje? Eén klein krenterig koekje? Dus dat is het mooiste dat meneer de draak heeft? En ik heb helemaal niks meer! Ah!
0: De heks was woedend, maar de draak had wel gelijk. Want hoewel hij niet van koekjes hield, was dat ene koekje wel het mooiste dat hij ooit had gekregen. Het was de vriendschap van Roodkapje. En dat was meer waard dan welke schat dan ook. Dat doet me denken aan die dag. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ook kabouter Plop hoor je bij ons op Hallo Kids Radio. Zeg, en ik had nou laatst een berichtje binnengekregen. Was al vorige week, maar ik heb daar even netjes op geantwoord. Dat was van een luisteraar en die vroeg zich af of ze mij en ook andere DJ's of andere mensen van Hallo Kids Radio, of ze die wel eens in het echt kon zien. Nou, en op zich kan dat natuurlijk. Hè. Je kan een keertje naar de studio komen of je ziet ons misschien bij een evenement binnenkort bij jou in de buurt. En nou kan ik je toevallig verklappen, alvast, dat we deze week kaartjes weggeven voor een hartstikke leuk evenement. Wat alles te maken heeft met huisdieren. En wij met Hallo Kids Radio zijn daar dus ook bij op het podium. Dus als je nou denkt, ik zou DJ Arnold of DJ Mayoni, dat ben ik, wel in het echt willen zien. Dan kan dat dus, want deze week kan je tickets winnen. En zometeen hoor je de prijsvraag.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Wanneer.
2: Ik ben de weerman.

0: Dat was muziek van Lucilla Bellinga. En dan gaan we nu door met de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de platenkast. Deze week een nieuw thema. DJ Arnoud is even een weekje weg. Dus die hoor je niet in de platenkast. Maar mij natuurlijk wel. Dat is het voordeel dat die platenkast ook deels hier in de studio staat. Want ik dacht, nou, dan gaan we weer even naar een bepaald decennium. Waar ik toch wel veel herinneringen aan heb. En dat is nog helemaal niet zo heel lang geleden. Namelijk naar de Tens. En de Tens is dus muziek van 2010 tot en met 2019. En dan ja, wil ik eigenlijk vooral de liedjes laten horen. Waarbij je een beetje zo'n oh ja momentje krijgt. Die was er ook nog. Ja, dus ik dacht we gaan meteen maar beginnen met een hele goeie. Uit het eindstukje van de Tens. Uit 2019 om precies te zijn. Want toen had je hele bekende DJ Calvin Harris. Nou ja, die maakt nu nog steeds muziek. En Rag & Bone Man, die was toen eigenlijk net begonnen. En die hebben toen samen een liedje gemaakt over een reus. Maar ja, dan in het Engels. Want Rag & Bone Man die zingt namelijk alleen maar in het Engels. En dat liedje heet Giant, werd een hartstikke grote hit. En dat vond ik typisch zo'n oh ja momentje. Want ik was eens even gaan zoeken. Hè. Calvin Harris heeft heel veel grote hits gehad in de Tens. En nou, deze stond niet zeg maar helemaal bovenaan in de top 3. Daar stonden andere liedjes. Dus die had ik kunnen kiezen. Maar ik dacht, ik doe deze. Want dan heeft vast en zeker iemand in de huiskamer wel zo'n oh ja momentje.

0: Dat was muziek van Shakira op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. Want de prijsvraag van deze week, oh, dat is een leuke prijs die je kunt winnen hoor, absoluut.
1: Tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.
0: Ja, en niet zomaar een evenement. Maar een evenement wat georganiseerd wordt in Best. Dat is ergens in Brabant. Op 2, 3 en 4 oktober. Dus tijdens Dierendag kun je dus daar naartoe gaan. Een heel leuk evenement. Speciaal voor huisdierenliefhebbers. Dus of je er nou wel of geen een hebt. Het is hartstikke leuk om daarna te gaan kijken. Er zijn allemaal speciale shows met honden, paarden, alles erop en eraan. Je kunt op de foto met meerdere mascottes. Wat dacht je bijvoorbeeld van Dickie Dick en Maya erbij? En wij met Hallo Kids Radio zijn daar ook. En ja, normaal gesproken moet je dus de kaartjes kopen. Maar als je dus meedoet via de prijsvraag van Hallo Kids Radio, dan kan je er gratis heen. Ja, nou ja, tenminste als we je dan straks bellen natuurlijk. Hè. Dat is dan wel even een dingetje. Dus, oké. Let goed op voor die tickets voor het Animal Event. De vraag van vandaag is: in het rijtje, welk dier is geen huisdier? Dus in het rijtje, welk dier is geen huisdier? Is dat A, een konijn? Of is dat B, een giraf? Of is dat C, een hond? Dus welk dier in het rijtje is geen huisdier? Is dat A, een konijn? B, een giraf? Of C, een hond? Nou, volgens mij niet de allermoeilijkste prijsvraag. Maar misschien als je, ja, het is toch maandag, dan nog even de slaap uit je ogen wrijft. Dat ik toch, ja, oké, weet je, dat doe ik voor de zekerheid nog één keertje dan. Nog één keertje de prijsvraag. De vraag is, uit het rijtje, welk dier is geen huisdier? Is dat A, een konijn, B, een giraf of C, een hond? Als je dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier, want dan maak je kans op
1: tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.
0: Heel veel succes!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer maandag. En het is vandaag om precies te zijn de laatste dag van de maand augustus. Maandag 31 augustus. Dat betekent dat ook vandaag de scholen in het midden van het land weer gaan beginnen. En in België, ja, daar beginnen ze dan morgen. Maar we zitten in ieder geval officieel in de schoolweek. Zodat iedereen geen vakantie meer heeft. Dus dat betekent dat ik zit even te denken. Maar dan moet ik eigenlijk dus wel extra hard straks het naar schoolalarm laten horen. Want dat is dus nu weer voor iedereen. Maar ik hoop toch dat niet alleen als je in het zuiden hebt gewoond, maar ook in het noorden, maar ook in het midden, dat je toch een hele leuke vakantie hebt gehad. Want de zomervakantie, dat duurt natuurlijk altijd het langste. Maar, ja, ik heb dan wel goed nieuws. De eerstvolgende vakantie staat er alweer bijna voor de deur, hoor. Ik zal het eventjes tellen. Dat is 1 week, 2 week, 3 week, 4 week, 5 week. Over 6 weken, dan is de eerste herfstvakantie alweer aan de beurt. Ja, ja, die begint namelijk op 12 oktober. Ja, dus dat toch wel heel erg snel, hè? We gaan het niet hebben over vakantie. Nee, want dat is het toch voor bijna niemand inmiddels meer. Deze week dus weer een lekkere schoolweek. En in deze lekkere schoolweek dacht ik, je hebt vast en zeker een hele hoop leuke dingen gedaan in de vakantie. Maar er is al één dingetje nog niet op je lijst hebben gestaan. Dat is naar een heel groot evenement gaan met allemaal huisdieren, honden, katten, paarden, ezeltjes, alpaca's, konijnen, van alles nog wat. Want dat heeft namelijk alles te maken met de prijsvraag van deze week. We geven namelijk tickets weg voor het Animal Event. Hartstikke leuk evenement. In Brabant wordt het georganiseerd met Dierendag. Dus dan heb je alvast wat te doen in oktober. Het enige wat je daarvoor straks hoeft te doen is natuurlijk even meedoen met die prijsvraag. Want elke dag maak je kans op tickets. En het leuke is, ja, je kan een dierenliefhebber zijn, maar je kan ook gewoon fan zijn van alle Kids Radio. Want wij zijn er ook. Ja,

0: Dat was de superhit van vorige week. Emma Heesters op Hallo Kids Radio. En voordat we naar de ontbijttip gaan, dacht ik, pak ik alvast even de superhit van deze week erbij. Want deze is namelijk gemaakt voor de kinderboekenweek. En nee, die is niet van Kinderen voor Kinderen. Want die is nog niet uit. Inmiddels weet ik trouwens wel wanneer het nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen uitkomt. 11 september, vrijdag 11 september, dat hebben ze inmiddels bekendgemaakt. Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar de superhit van deze week, die gaat dus ook over de kinderboekenweek. En die is van Dirk Schelen samen met Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: Dat was dus de allernieuwste van Dirk Schelen en Tonky & Jack, deze week bekroond als superhit. Ja, dus die ga je extra vaak horen. Maar als ik nu even naar de klok kijk, dan is het natuurlijk leuk hè, om nog meer muziek aan te gaan zetten. Maar het is juist even handig als we nu even langzaam naar de keukentafel gaan.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook iets tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip wat alles te maken heeft met een eitje. Maar in dit geval geen gebakken eitje. Dit eitje gaan we als het ware even in de oven doen. In muffinvormpjes. Denk je misschien wel, een ei-muffin? Ja, zo zou je het wel een beetje kunnen noemen. Nou, wat heb je allemaal nodig? Belangrijk natuurlijk, het is best wel logisch, een eitje. Ja, alleen ik zou in dit geval wat meerdere eitjes gebruiken. Want dan kan je namelijk voor iedereen er eentje maken. Voor papa, mama, broertje of zusje. Want die zijn hartstikke lekker en dan hoeft de oven maar één keertje aan. Dat is misschien wel handig. Nou, dat heb je dus nodig. Je hebt een half bakje cottage cheese nodig. Dat is van die luchtige kaas. Je hebt een klein beetje bacon nodig. Met je zout en peper. En een beetje spinazie. Als eerste ga je ervoor zorgen dat je de eitjes en de cottage cheese even in een grote kom stopt. En even goed door elkaar husselt. Daar wordt namelijk straks je eitje wat luchtiger van. Nou, dus dat doe je eerst heel goed door elkaar husselen. Dan doe je daar een beetje de peper en zout doorheen. En dan zet je dat even apart. Want daarna gaan we namelijk even in een pan de bacon maken. Want als je namelijk rauwe bacon erbij doet, is minder lekker dan als het al een beetje knapperig is. Dus pak even een koekenpan. Daar leg je wat plakjes bacon in. Nou, als die dan even goed warm worden, dan gaan die ook een beetje zo knapperend klinken. Zodat de... Oké, zo klonk het helemaal niet. Maar je snapt denk ik wat ik bedoel. Hè? Bacon is uiteindelijk heel knapperig. Dus als dat gelukt is, nou, dan haal je dat even van het vuur af. Snij je ze in kleine stukjes. En dat doe je ook door het eitje heen. En als laatste scheur je een beetje spinazie door het eitje heen. En dan is je mengseltje klaar. Maar ja, dat kan je nog niet eten. Of ja, je zou eigenlijk het wel kunnen eten, rauwe eitjes, maar dat lijkt me niet zo lekker. Nee, want dan gaan we dus de muffinvormpjes vullen. Gewoon met een grote lepel. Dat kan misschien wel een soeplepel zijn of een ander soort lepel. Daar vul je dan de muffinvormpjes mee met dus het eitje. En dan gaan ze in de oven op 180 graden. Het enige is alleen wel, ja, het duurt wel even voordat dit klaar is. Want dit moet zo tussen de 15 en 18 minuutjes in de oven. Dus ondertussen kan je alvast even je tanden poetsen. Misschien je schooltas al klaarmaken, je kleren al aandoen. En dan zegt de oven vanzelf pling. En dan is je eitje klaar. Hartstikke lekker dit. En het leuke is, kijk, wat ik al zei, je kan er wat meerdere maken. Dit is ook lekker om mee te nemen naar school. Want je kan het namelijk ook prima koud eten. Dus dan dit is typisch zo'n recept waarvan je denkt, oh ja, we hadden nog een paar eitjes in huis, ze moeten op. Wat gaan we ermee maken? Nou, dan zou dit dus kunnen, zo'n ei-muffin. Hartstikke lekker, want weet je, hier zit ook bacon in, dus dat ruikt hartstikke lekker. Dus ik denk, als je dat meeneemt naar school, hè, in je lunchtrommel, nou, dat er wel een aantal kinderen jaloers zullen zijn, hoor.

Dat was muziek van Zara Larsson op Hallo Kids Radio. En afgelopen weekend, ja hoor, afgelopen weekend is het ze gelukt. K3 heeft de zomerhit te pakken. In België is dat altijd een hele grote wedstrijd. Hè? Verschillende Belgische zangers en zangeressen die strijden daarom. En K3 heeft hem gewonnen met de zomer van Oya Lele. En weet je wat nou zo bijzonder is? De laatste keer dat ze dat voor elkaar kregen was precies 10 jaar geleden. Dat was namelijk in 2016... Dus dat is toch best al wel weer een tijdje geleden. Dus hartstikke leuk dat K3 hem gewonnen heeft. De zomer van Oya Lele. Dus ik dacht, ja, voor iedereen die dit nog niet wist, dit is toch wel belangrijk nieuws. Dus ik dacht, ik plak hem er meteen even achteraan.

0: De party crew op Hallo Kids Radio. Nou, die hebben we nog wel even nodig.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, want het is namelijk de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op maandag 31 augustus. Dus als je vandaag jarig bent, nou dan zet die radio wat harder, want het kan natuurlijk zomaar zijn dat je niet bij ons op de verjaardagskalender staat, maar dat je wel jarig bent. Dus zometeen gaan we natuurlijk zingen. Maar ik heb de verjaardagskalender even geopend. En daar zie ik bijvoorbeeld dat Johan vandaag jarig is. Johan luistert al hartstikke lang naar Hallo Kids Radio. Gefeliciteerd Johan met jouw verjaardag. En ik zie ook dat daar iemand gisteren jarig was. Namelijk Zoe. Die is gisteren 8 jaar geworden. En ik had stiekem alvast even een berichtje naar papa en mama gestuurd. Van goh, hey, zou Zoe het leuk vinden om op de radio te komen? Maar volgens mij zijn ze daar nog niet wakker. Dus we gaan gewoon alvast zingen voor iedereen die vandaag jarig is. En als je nou zit te luisteren en denkt, ja, maar ik zou binnenkort ook wel een keertje op de radio willen komen, omdat ik binnenkort jarig ben. Nou, dan mag je dat altijd even insturen. Via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail via een berichtje, via social media. Mag natuurlijk ook. Want dan kunnen we je even in het zonnetje gaan zetten. Zo weet ik bijvoorbeeld al dat er over 2 dagen alweer iemand... sterker nog, dat zijn er 2. Die hebben zich al opgegeven, want die wilden graag woensdag gebeld worden op hun verjaardag. Maar dat is allemaal woensdag. Vandaag gaan we nog eerst even zingen voor iedereen die op 31 augustus jarig is. Dus ben jij dat, dan zingen.

0: wijze appie.
1: We hebben ook alles, hè? Liedjes over de meest bijzondere onderwerpen. En dus ook over een krabbetje wat gewoon kan fietsen. Ja, ik heb het nog nooit gezien, maar het liedje bestaat dus wel. Zeg, over dieren gesproken. Ik weet niet of krabbetjes er zijn. Maar er zijn wel een hele hoop andere leuke huisdieren op het Animal Event. En het leuke is, ja, wat is dat allemaal precies?
2: Tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.
1: Ja, dat kan je dus deze week winnen. Het Animal Event is dus een evenement speciaal voor huisdierenfans. Of, ja, of ook al heb je geen huisdier, dan mag je er nog steeds naartoe. Hè? Want honden, katten, konijnen, reptielen, paarden, ezeltjes, alles loopt er rond. Je mag er ook een hele hoop aaien. En dat is een heel leuk evenement wat georganiseerd wordt tijdens Dierendag onder andere. 2, 3 en 4 oktober. Dan kan je daar naartoe in Aqua Best. En het leuke is, er is niet alleen, dus alleen maar wat te kijken naar dieren. Maar er staat ook een heel groot podium. En wij met Hallo Kids Radio zijn daarbij. Dan gaan we lekker een feestje bouwen. En natuurlijk ook met een aantal hele bekenden gaan we op de foto. Dickie Dick is er bijvoorbeeld bij. Maya de Bij is er ook. Dus dat is een heel leuk, lekker druk weekend. En wij mogen daar dus kaartjes voor weggeven. Het zou wel leuk zijn dat we dan dus iemand van onze diehard fans dan dus daar naartoe kunnen sturen. Hè? Ook al luister je misschien pas 2 weken, dan noemen we je nog steeds een fan. Absoluut, ja. Dus, zou jij heel graag naar dat Animal Event toe willen gaan, gratis en voor niets, dan moet je nog even het goede antwoord weten op de prijsvraag. Let op, daar komt ie. De prijsvraag van vandaag is: welk dier in het ABC-rijtje is geen huisdier? Dus nog een keer, welk dier in het ABC-rijtje is geen huisdier? Is dat A, een konijn? Is dat B, een giraf? Of is dat C, een hond? Dus welk dier in het ABC-rijtje is geen huisdier? Is dat A, een konijn? B, een giraf? Of C, een hond? Nou, als jij dat antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan maak je kans. En ja, het is vandaag maandag. En ik kan je wel verklappen, ja, maandag zijn er altijd relatief gezien minder deelnames dan op dinsdag. Dus als je nog niet hebt meegedaan, omdat je denkt, ja, ik maak toch geen kans, zou ik vandaag toch even meedoen. Voor de zekerheid. Want nog één keer, wat kan je precies winnen?
2: Tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.

0: gelaarste kat. Ja, die vind je dan niet op het Animal Event. Maar andere katten natuurlijk wel. Dus als jij graag naar dat speciale evenement wil, dan doe nog even mee met de prijsvraag. Hè. Zometeen over een kleine... Ja, het is het kleine 10 minuten, ietsje minder misschien nog. Dan gaan we bellen voor die prijsvraag. Dan kan je dus kans maken op tickets voor het Animal Event. Een heel leuk evenement, speciaal voor dierenliefhebbers. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een prijsvraag goed beantwoorden. En nou kreeg ik een berichtje van Jason. En Jason die zegt, ja, volgens mij heb ik de volgorde verkeerd. Dus wil je hem nog even één keertje vertellen? Oké, Jason, voor deze ene keer dan nog even. De vraag is namelijk, welk dier is geen huisdier in het ABC-rijtje? Is dat A, een konijn, B, een giraf of C, een hond? Ja, dus het moet dan natuurlijk wel kloppen, hè, wat je hem instuurt via het prijsvraagformulier. Nou goed, dat allemaal zometeen. Maar nu eerst gaan we even door met de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want DJ Arnoud die is er deze week niet. Die is op familiebezoek helemaal in Zwitserland. Dat betekent dat de platenkast deze week geopend wordt door mij. En het thema van deze week is de tens. En dan het liefste eigenlijk van die oh ja momentjes. Dus dat hoeft dan niet per se de allergrootste hit van die bepaalde artiest te zijn. Maar dan juist misschien zo net een andere bijvoorbeeld. Ja, hoe leg ik dat nou weer uit? Bijvoorbeeld, ik had een uurtje geleden had ik muziek gedraaid van Calvin Harris. Bekende DJ natuurlijk. Heeft hartstikke veel grote hits gehad. Toen had ik gekozen voor het liedje Giant. Want dat vond ik ook typisch zo'n oh ja momentje. Ja, die stond niet in zijn top 5 bijvoorbeeld van bekendste liedjes. Maar toch was dat toen een hele grote hit. En dat heb ik nu weer gedaan. Ik heb nou een andere artiest gepakt. Namelijk Jason Derulo. Dat was ook een hele grote artiest. Sterker nog, maakt nog steeds muziek. Maakt ook nog steeds wel grote hits. Maar ja, in de tens had hij een aantal hele grote hits. En deze, ja, dat was ook wel een grote hit. Maar toch ook weer niet helemaal. Heeft niet heel onwijs hoog gescoord in de top 40. Maar toch, als je hem aanzet, vooral dat begin... Nou goed, ik kan het helemaal niet nadoen. Volgens mij is het een basgitaar. Maar dat beginnetje, daar kennen heel veel mensen dit liedje dus wel van. Want Jason Derulo kan hartstikke goed zingen, ook heel erg hoog. Nou, hoge noten, dat haalt hij wel hoor, in dit liedje. We gaan terug naar 2016 met Jason Derulo. Dit is... Nou, dan moet ik het wel goed zeggen. Dit is Kiss the Sky.

Ja, in Nederland heb je natuurlijk hartstikke mooi strand met zee. Maar dat heb je natuurlijk in Vlaanderen, bij onze buren in België natuurlijk ook. Ja, en ik snap best wel dat Samson en Marie het leuk vinden om af en toe naar zee te gaan. Vooral als het zo'n lekker mooi weer is. Hè? En als ik nu naar buiten kijk, dan schijnt nu nog de zon hier in Kaatsheuvel, waar de studio staat. Maar er is wel regen voorspeld. Ja, nou goed, dus daar gaan we nu nog even geen rekening mee houden. Want nu is het helemaal niet tijd namelijk voor een weerbericht. Nee, het is tijd om iemand te gaan bellen die heeft meegedaan met de prijsvraag. Dus let goed op jouw telefoon, want misschien gaat die zo meteen wel over. Dan wil ik natuurlijk wel nog even ter controle.

0: een week maak je nog kansen, jongens. Dus de hele week maak je nog kans op tickets voor het Animal Event. We gaan eens even kijken wie er vandaag aan de telefoon zit. Spannend. Eens even horen. Ja, want het moet natuurlijk wel opgenomen worden, want anders dan wordt het een beetje lastig. Dus als je hebt meegedaan met de prijsvraag, zorg dan even voor dat je in de buurt bent van de telefoon. Want we proberen dus iemand te bellen die heeft meegedaan met de prijsvraag. Maar ja, dan moet hij natuurlijk niet straks zo meteen naar voicemail schieten.
1: Mandy.
2: Kan u op...
0: Oh jee. We probeerden iemand te bellen en het ging nog niet helemaal goed. Even kijken of het nog één keertje opnieuw lukt. Ja, dus als je nou wordt gebeld door een onbekend nummer, dan kan het zomaar zijn dat dat de studio is. Dus probeer vooral eventjes je telefoon op te nemen. Want ik zou het namelijk wel leuk vinden om iemand aan de telefoon te krijgen op de radio.
1: Mandy.
0: Oei, nee, ik denk dat mama niet in de buurt is van de telefoon. Mama, Mindy hoorde je net al. Dan moeten we het even anders doen. Even kijken, want ik heb hier een antwoord staan. En ik heb ook een naam staan. Want de vraag van vandaag was namelijk... Ik heb een rijtje met ABC. En één van die dieren is geen huisdier. Maar ja, welke was dat? Dat was de grote vraag. Was het A, een konijn, B, een giraf of C, een hond? Nou, het goede antwoord was natuurlijk een giraf. Dat is absoluut geen huisdier, ja. Past helemaal niet in huis. Die giraffen hebben een veel te lange nek. Nee, dus dat gaat niet. Maar een konijn en een hond, dat is natuurlijk wel een huisdier. En er zijn veel mensen in Nederland die dat al hebben als huisdier. Maar ik probeerde iemand te bellen. Ik zal er even bij pakken. We hadden natuurlijk niet net stiekem al gehoord hoe de mama heet. Maar hoe heet de winnaar? De winnaar heet Jaylin. Dus Jaylin, als je dit hoort, jij hebt de prijs gewonnen. Wij gaan jou sturen naar het Animal Event. Moeten we alleen wel nog even contact met elkaar hebben buiten de uitzending om. Want anders weet ik niet waar ik de kaartjes naartoe kan sturen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want voor iedereen die meedoet met de prijsvraag, jongens, het is wel handig als je het prijsvraagformulier helemaal invult. En niet met een aantal witregels. Want ja, ik kan Jaylin dus nu alleen maar bereiken via de telefoon. En dat is natuurlijk niet zo handig. Als de prijswinnaar leuk is om aan de telefoon te hebben, dan kunnen we dat allemaal regelen. Maar die tickets, ja, die kan ik niet sturen via de telefoon. Dat moet toch echt via de mail. Nou goed, Jaylin, van harte gefeliciteerd. Wij gaan straks vanzelf wel even contact hebben met elkaar. En dan gaan we nu met z'n allen door naar de Bingo Mall.

Oké, hij staat klaar. De bingomolen van Kinderen voor Kinderen. Muziek van Kinderen voor Kinderen. Dat wordt het natuurlijk sowieso. Alleen de vraag is, welke? Want ja, ze hebben er hartstikke veel gemaakt. Dus ik ga meteen maar eens even slingeren. Even kijken. Spannend. Oké. Even kijken, want ik heb een hele lange lijst. En daar ga ik op zoek naar nummertje 52. En dan komt er dus een liedje van Kinderen voor Kinderen. Maar welke is dat? Even kijken hoor. Nummertje 52 is een liedje wat heet 1, 2, 3. Gaat bij mij even geen lampje branden? Misschien bij jou aan de andere kant van de radio wel. Die denkt, oh, maar die ken ik. Ja, als dat zo is, dan kan je lekker meezingen natuurlijk. Maar als je hetzelfde hebt zoals ik, ja, dan gaan we gewoon even lekker luisteren. Want Kinderen voor Kinderen heeft zoveel muziek gemaakt dat deze er vandaag heeft. Deze is er vandaag uitgerold uit de bingomolen 1, 2, 3 van Kinderen voor Kinderen.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Ik heb inmiddels de mama van Jalen aan de telefoon gehad. Die hadden zichzelf gehoord op de radio. Maar ja, waren inderdaad niet in de buurt van de telefoon. Maar gelukkig waren ze hartstikke blij dat ze de tickets voor het Animal Event hebben gewonnen. Dus ja, de eerste set is weg. Maar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... Nee, dat tel ik niet goed. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zo moet ik zeggen... Nog 4 dagen, dan maak je kans op tickets voor het Animal Event. Dus als je dat leuk vindt, doe morgen gewoon weer mee met de prijsvraag. Want elke dag dus een andere vraag met ABC. Maar dat dus weer morgen. Want als ik namelijk naar de klok kijk, dan zie ik dat het al bijna tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Want ja, ook iedereen in het midden van Nederland heeft inmiddels geen vakantie meer. Alle vakanties zijn officieel voorbij, maar... Ja, ik had het net ook al even verteld. Ja, de eerstvolgende vakantie, de herfstvakantie, staat alweer voor de deur. En dat is eerder dan je denkt. Ja, op 12 oktober begint die al. Dus dat is over 7 weken. Dus hou het even vol. Hè. Als je denkt, nou ja, ik heb eigenlijk liever vakantie dan dat ik naar school ga. Hou het even vol, want 7 weken zijn zo voorbij. Maar misschien dat je nu zegt... Nee, maar Mayoni, ik vind het hartstikke leuk om naar school te gaan. Ja, want misschien heb je wel een nieuwe klas... Of een nieuwe juf, nieuwe meester, misschien wel een hele nieuwe school. Ja, en dat kan natuurlijk ook altijd wel heel erg leuk zijn. Hè? Niet altijd alles hetzelfde houden is even leuk. Af en toe iets nieuws proberen is natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen. Zeg, dus zometeen het naar school alarm. Maar ik heb nog tijd voor 2 verzoekjes. Dus als je snel bent en je nog even instuurt, dan kan ik dat nog voor je draaien. Via de Hallo Kids radiotelefoon kan je dat insturen. Of via de mail. Laat maar weten, wat wil je nog even graag horen op deze maandagochtend? Wordt het dansen, wordt het zingen of wordt het misschien wel allebei?

Dat was vrolijke muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Maar als we nu naar de klok kijken, dan zien we dat het toch echt de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Ja, of je nou wil of niet, je zult toch echt moeten. Dus neem even je goede rugzak mee. Niet per ongeluk die van je broer of zus, want dan zitten de verkeerde dingen erin. Zorg even dat je drinkfles goed gevuld is, dat je broodtrommel goed gevuld is. Misschien heb je vandaag wel gymles, dus ook als dat zo is, neem dan natuurlijk even je gymtas mee. En volgens mij heb je dan alles, toch? Ja, of misschien nog je huiswerk. Dat kan ook. Stel je voor je hebt dat, dan moet je dat natuurlijk wel meenemen. Want als anders de juf of meester vraagt waar is het, dan kan je niet aankomen met ja, mijn hond heeft het opgegeten. Want dat is natuurlijk wel een smoesje wat wel heel erg bekend is. Dus ik geloof niet dat de juf en meesters daarin trappen. Dus nou, als je alles klaar hebt liggen bij de deur om zo meteen richting school te gaan, dan hoef ik nog maar één ding te doen. En dat is jou een hele fijne schooldag te wensen. Met natuurlijk het naar schoolalarm. Zodat iedereen weet dat nu langzaamaan allemaal kinderen op de fiets en lopend en in de auto door de straat heen kunnen komen. Want ja, het is toch altijd wel een beetje een druk moment. Oké. Tel even met mij af. Zodat iedereen dat weet. Komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1.

Dat was muziek van Dirt Stuber, oftewel van Job. En dit liedje was aangevraagd door Bastiaan. Want Bastiaan die zegt, ja, hoi DJ Mayoni, ik ben vandaag nog vrij. Want ik woon in Vlaanderen. Ik ga morgen naar school. Dus vandaar dat ik nog even graag een liedje wil aanvragen. Nou Bastiaan, ik hoop dat je de radio lekker hard hebt gezet. Want inderdaad, ja, jij hebt al geluk dat jij nog lekker vrij bent vandaag. Want in Nederland is toch echt iedereen nu net naar school gegaan. Tenzij ze natuurlijk team thuis waren. Dat kan, dat je naar de tandarts moet of omdat je een beetje ziekjes bent. Of omdat je nog niet oud genoeg bent om naar school te gaan. Voor al die kinderen en papa's, mama's, opa's en oma's die allemaal nu nog aan het luisteren zijn. Zometeen komt Sprookjesboom voorbij, want hij staat er alweer klaar voor. Maar nog even één liedje en dan dus Sprookjesboom.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen leek het Sprookjesbos wel een heus beeldenbos.
1: Waar blijven ze nou? Ze hadden er al lang moeten zijn. Keu, waar zit je? Ka! Kijkie, kijkie! Ach, jij niet, rare snoeshaan. De andere kabouters, waar blijven ze nou? Ka? Gek, hij is niet thuis. En zijn kruiwagen is ook weg. Oh, dan is hij vast al aan het werk. Kijkie, kijkie! Hé, die tuinkabouter heb ik nog nooit gezien. Hij heeft precies zo'n kruiwagen als Ka. Mooi hoor. Tjonge, nog één. Het lijkt hier wel een tuincentrum. Weer één. Wat een grote zeg. Dat is geen kabouter. Dat is de Fakir. Fakir, zeg wat. Hij is een standbeeld geworden. Hij is betoverd. Oh, maar dan zijn die andere standbeelden mijn broertjes. Ze zijn behekst. Oh, er is er maar één die dat gedaan kan hebben. Oh, Roodkapje en Klein Duimpje. Oh, Langnek. Jij ook al? Oh, de heks heeft het hele Sprookjesbos betoverd. Wacht maar tot ik haar te pakken krijg. Zeg, lelijke heks. Jij denkt misschien dat je grappig bent, maar dat ben je helemaal niet. Tover meteen mijn vriendjes terug. Heks? Hallo? Heks? Als je me nou?
2: Akababa. Ababa kadra. Lastig hekshandschrift.
3: Moeilijk, hè, lezen. Laat mij maar even.
2: Nee. Wacht. Nu gaat het goed. Abacadabra bakpatat. Gelukt. Nog maar één. Dan is het beeldenbos af.
1: Oh, hij heeft het toverboek van de heks gestolen. Wat moet ik doen?
2: Hier kom jij.
1: Help! Mij krijg je niet.
2: Hier kom jij.
1: Mij krijg je niet.
2: Kom naar buiten!
1: Kom jij maar binnen! Dan krijg je thee!
2: Huh? Wacht even! Hoe raak ik daar naar binnen? Dat zoeken we even op. Aha! Inimalisatie!
4: Is de thee al klaar?
1: Nog niet. Het water staat op.
4: Goed. Eerst thee, dan toveren.
1: Doet u dat eigenlijk al lang, dat toveren?
4: Nee, sinds kort. Het is een nieuwe hobby.
1: Dus u kunt het nog niet zo goed?
4: Met dit boek, hè, tover ik alles wat ik wil.
1: Dus u zou ook nog kleiner kunnen worden?
4: Natuurlijk.
1: Doe eens.
4: Hier. Monominimolecuul.
1: Geweldig.
5: Haha, zie je wel? Met dit boek, hè, kan ik alles. Is de thee klaar?
1: Ja, hoor. Hier is alvast een kopje.
5: Wie doet al licht hier uit? Hallo? Laat me hier uit. Geef eens antwoord. Het is hier ook nog glad van binnen.
0: Zo kon Kokabouter iedereen weer terugtoveren. En werd het beeldenbos gelukkig weer een sprookjesbos. En de reus, die liep die middag ook weer rond. Maar wat had hij nou op zijn hoofd?
2: Is er iets? Zie ik er raar uit of zo?
0: Haha, zo zie je maar weer. Je kan beter niet aan andermans spullen zitten. Zo stal de wolf bijvoorbeeld eens de toverlamp. Maar ach,

0: Ja, je hoort echt van alles en nog wat hier op Hallo Kids Radio. Dit was dan weer een liedje uit Amerika. Wat gaat over de staat Texas. En dat is inmiddels daar al een hele grote hit. Hier in Nederland begint hij ook een beetje omhoog te klimmen in de top 40. Dus ja, wie weet wat dit wel niet gaat doen. Zeg, ik heb een meer dan een uur geleden inmiddels al trouwens. Inderdaad al bijna anderhalf uur geleden. Heb ik de superhit van deze week laten horen. Een hele leuke die gemaakt is voor de kinderboekenweek. En nee, nog niet van Kinderen voor Kinderen. Want dat duurt nog even. Maar ja, ik heb een berichtje binnengekregen van Bas. En ja, die wist nog niet precies welke het was. Want die zei ja, net sliep ik nog. Dus heb je de superhit al gedraaid? Ja, ja, heb ik inmiddels al gedaan. Maar Bas, voor jou speciaal doe ik hem gewoon nog een keertje.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek

Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen, die alweer een beetje wat ouder is. Maar dat is helemaal niet erg, want dat kunnen we natuurlijk ook draaien op de radio. En ja, misschien had je het net al gehoord, ik had het al even verklapt, maar Kinderen voor Kinderen komt met nieuw muziek vanaf 11 september, dat is een vrijdag. Dan komt het allernieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen uit, die ze gemaakt hebben voor de Kinderboekenweek. En nou hebben ze nog niet zo heel veel verklapt, maar ze hebben wel een klein stukje al in de nieuwsbrief geschreven. Dat het een lekker amazing liedje wordt, dat het ook lekker te dansen is en dat ze zeggen, ja, maar dit past natuurlijk perfect bij de sferen van de Kinderboekenweek. Dus ja, ik ben heel benieuwd, want ja, kijk, in tekst weet ik dus nu nog steeds niet hoe het klinkt. Ja, dat kan kan van alles nog wat zijn. Dus daar moeten we nog even geduld voor hebben. Maar er stond wel, hou de social media kanaal in de gaten. Want het kan zijn dat we al een klein stukje laten horen nog voor 11 september. Dus ja, ik hou het allemaal goed in de gaten hoor. Als dat gebeurt, dan ga ik natuurlijk het stukje laten horen. Maar ik heb even gekeken. Ja, er staat nu nog niks op. Dus ja, daar moeten we nog even geduld hebben. Maar goed, het is ook nog geen 11 september. Hè. Sterker nog, dat duurt nog best wel even. Dus ik hou het allemaal voor je in de gaten. Op 11 september, dan gaan we hem sowieso laten horen. Ja, en wie weet, ik bedoel, nou, is natuurlijk wel de bedoeling dat als we een superhit kiezen, dat we dat gezamenlijk doen. Hè? Dat jij thuis aan de andere kant van de radio tips instuurt. Dat wij met de muziekredactie tips insturen. Maar ja, ik denk al bijna zeker te weten wanneer Kinderen voor Kinderen de superhit te pakken heeft. Maar goed, dat weten we dan pas na 11 september.

zometeen gaan we naar het peuteruurtje. Muziek voor de allerkleinste. Ja, en dan komen er weer een hele hoop andere artiesten voorbij. Wat dacht je bijvoorbeeld van Dirk Schelen? Dickie Dick, Juf Roos, Bas Bones maakt ook leuke muziek. Fien en Teun. Ja, en al die muziek voor de allerkleinste, dat hoor je dan straks op de radio. En daarna, ja, dan zijn Kinderen voor Kinderen en het Junior Song Festival en de Top 40 muziek is dan gewoon weer terug, jongens. Niks aan de hand. Dus, voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag met deze mooie dag. Maak er een leuke dag van en hopelijk heb je morgen de radio weer aanstaan. Want ook morgen zijn er weer prijzen te verdienen in de ochtendshow. En wat het precies is, nou, dat vertel ik je morgen.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Kom

0: is dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

blub, blub, kijk, kijk, kijk. Een koffervisje. Blub, blub, blub, poei. Een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via Hallo.

0: Groetjes, Felien.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
5: En dat doen we ook de koprol.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit schat je ook vind ik allerliefste. Groetjes, Felix.
1: Zo, we zijn er.

0: in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok. Dat zal lekkers maken. Dat zal lekkers maken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten smakelijk allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help! Wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn. Maar wat?
5: Reuze slim heks. Het spek is van ons.
6: Nog niet.
5: Hoezo niet? Het ligt daar.
6: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
5: Oh ja, dom.
6: Snel, stil dat stuk spek, suffert.
5: Oh ja.
2: Hé, hey, kijk, daar is de reus.
5: Hey. Ja, dat zal lekker smaken.
3: Hey, kijk nou. Hoe
2: kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
5: Wat ben jij toch slim?
6: Ja.
5: Als ik bijvoorbeeld vraag hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
6: 2! Hersenloze gansworst.
5: Ja, ik wist het wel, hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè. Dat is gewoon hokus-jokus... Nee, dojo-pokus.
6: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hokus-pokus-jadokus.
5: Ja, dat was het.
3: Zo.
5: En nu gaan we eten.
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Maar waarom eigenlijk niet?
6: Omdat we het gaan bewaren, slaagsel hoofd.
5: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
6: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
5: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
6: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat Kekako en Kuur niet bij kunnen.
5: Kekako Ku?
6: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
5: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet hoor.
4: Ha, reus.
5: Wie ben jij nou weer?
4: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
5: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
4: Voor ons?
5: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
4: Tja, koude winter. Die ken ik geloof ik wel.
5: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
5: Huh? Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Ku?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
5: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
5: Kou De Winter? Oho, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
5: Ja. Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk, alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
5: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
6: Ha, reus, vertel. Waar heb je het spek gelaten?
5: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
6: Een wat? Oh, gek geworden gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
5: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en dit op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hoi, ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas,

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys.

0: Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer...

0: Het is een heerlijke speelmiddag in de tovertuin. Tante Perelboom heeft van alles lekkers gemaakt. Gewoon zomaar, omdat het zo fijn is.
1: 1, 2...
2: Oh, snel! Verstoppen, verstoppen!
3: Miauw! 13, 44, 61, 33, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.
2: Oeh! Hey, Woezel. Je moet je wel verstoppen, hoor. Hey, Woezel, gaat het wel? Je ziet er niet zo goed uit.
4: Oh, Pip. Mijn hoofd is zo zwaar. En mijn buik maakt de raarste geluidjes.
2: Oh, wat vervelend. Dan kan je zo geen taart eten.
5: Jongens, gaan jullie maar weer spelen. Ik denk dat Woezel zich niet zo lekker voelt vandaag.
2: Jammer, Woezel.
4: Miauw!
5: Oh, Woezeltje toch. Dat spelen komt wel. Kom hier maar lekker liggen. Lekker lang slapen maakt zieke hondjes weer helemaal beter.
0: Die arme Woezel. Hij wil zo graag spelen, maar hij is ziek. En moet slapen. En van slapen komt dromen.
6: Dag iedereen!
7: Dag hoor!
6: Dag! Dag!
8: Klaar voor vertrek. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Je de maan. Wat is hij mooi van dichtbij, hè, Pip?
2: Ja, hè? Kom, Woezel. Laten we gaan racen op de maan.
4: Ja, maanracen. Goed idee, Pip. We gaan naar de maan.
8: Station, maan, alle hondjes uitstappen.
4: Wow! En wat gek, Pip. De grond is zacht.
2: Wauw! Hoe kan het nou? Het lijkt wel een trampoline.
4: Joehoe, ik ben een stuiterbal. En wat ruikt het hier lekker.
2: Ja, het ruikt hier naar... spekkies.
4: Pip, het smaakt ook naar spekkies. De maan is een spekkie.
2: Oh, Woezel, wat een lekkere maan, zeg.
4: Zullen we voor iedereen lekker veel maanspekkies meenemen? Kom, doe je zakken vol en dan gaan we weer.
2: Woezel, wakker worden. Wat zeg je nou allemaal?
4: Huh?
2: Heb je gek gedroomd of zo? Miauw!
4: Ja, ja, zeg dat wel. De maan is een spekkie, Pip. We gingen in een grote rode raket en we vlogen zo door de wolken. Zo naar de maan.
5: Zo, Woezel. Dat slaapje heeft je vast goed gedaan.
4: Oh, zeker, Tante Perelboom. Heel goed. Als je ziek bent, moet je echt even gaan slapen. Oh, ik heb wel honger, zeg. Waar heb ik nou toch zo zin in? Ja, ik weet het. Heeft iemand toevallig een spekkie?
0: Vanuit het land van je ogen dicht kun je naar alles en overal toe. Naar de maan en de sterren, door de regenboog weer terug naar de tovertuin. Alles mag als je dromen gaat. En voor je het weet, ben je weer beter.
2: Oh, oh, oh.

0: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: Yo!

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Stella Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

heb je alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: je mee
1: met de trein?
0: Ga je mee
1: met de trein?
0: Ga je mee
1: met de trein?
0: Ga je mee
1: met de trein?

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Mensenvlees.
3: Kika keku. Kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk, ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt, vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja, schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika, kiku!
5: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
6: Zo, daar ben ik.
3: Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
6: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
5: Laat mij het door. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
5: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, rood kapje, klein duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
5: Dat kan niet.
3: Ja.
5: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
5: Dat kan niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
5: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
5: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
5: Hoe heet jij, wolf?
7: Olf, Olf, Olf.
5: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
5: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
5: Wie is de grootste gemeenerik?
7: Ik.
5: Jij?
7: Ik.
6: Je hebt gelijk.
3: Ja.
5: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
5: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Oh. Hier, deze is voor jou.
8: Au, au, au.
5: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
8: Au, au, au.
3: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
5: Au!
8: Au! Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Jongens, meisjes.
2: Hoi, ik ben Soraya.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de Speelgoed en Spellen Speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de Speelgoed en Spellen Speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Wee! Party, party.

0: Waarom zijn piraten nooit bang? Omdat ze hun angst overboord gooien. Alle wind in de zeilen.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Julia.
3: Ik ben Marten.
4: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
3: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
4: Yes!
3: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
5: Zin in een dag vol dieren, shows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
3: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed en spellen speciaalzaken.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

morgen. Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Ja, daar zijn we weer! Yeah! Doe de warming up!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: jullie waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaken.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht, dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dekje, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je daarbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen,
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook. En ik ook.
2: Kids Radio is cool!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Het ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en vier ronde torens woonden een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop drie druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De drie druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag en de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen, ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij hem niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de drie druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga het niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken, dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet?
0: Falada moest geslacht worden omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
3: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
7: Omdat ze gek is. 'S Morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard...
0: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
7: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
3: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Daar ben je. Oh, goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken... ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam... en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato, die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit, waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

0: gaat toch niet de hele dag binnen zitten? Nou, opschieten jongens. Wacht op mij.
1: Meer muziek, minder schermtijd.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

een rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

Muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Daan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk. Ook

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Geen
1: oh, wie had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja,
1: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja,
2: een feestje.
1: Ja, jongens, meisjes. Wat een vrolijke muziek.
3: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
4: Ja, dat vind ik ook. En ik ook.
5: Kids Radio is cool.
6: Kids Radio is echt super.
7: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
8: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hoi, ik ben Mabette en ik vind de Kids Radio echt heel...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Als ik even